0: the Bee Gees met Alone. En Renel Dey net voor de dans die nacht voorbij. Ek hier verder met net die beste muziek en nou het ek vir jou Shania Twain met Honey, I'm Home, Shelby, Economus en Alexandra Kay, Straight for the Heart, Matchbox, Buzz Buzz, Diddle It en Lief Lam. Ek mis jou nou.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het een ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

for Jackson and Jill, the Warrior, Tony Orlando and Dawn, tie a yellow ribbon round the old oak tree. Nobby Spillays het ek vir jou, niemand anders as Steve Hofmeyer, in Touch of Claws, a pass a heart, Belinda Collell, I Get Weak, en dan Elvis Blue, en ek dink is een van die snitte wat hom die bekendste gemaakt het, of hom wel bekend gemaakt het, Lighthouse.

0: Elvis Blue, Lighthouse, Symbol in a Collar, I Get Weak. Rian Grobler is aan die beurt, saam Renel Day, Mia Morey, Dix Bentley met Living en Lady Gaga, saam Bruno Mars, Die With a Smile. Gaan terug in tyd, hier in eie bodem, het Bliss Bridges, A Aunt, om nooit te vergeet nie. En dan een van my gunstelinge, Avicii met The Nights.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.

Yellow Submarine van die Beatles. Nou het ek vir jou Charlene Olivier, saam met jou Cliff Richard, Take Me High, en dan John Fogerty, Don't You Wish It Was True.

Elsje met stroom en perishou, so het ek jou ma ontmoet. En so het dit vir my groetheid geword op die vroeë saterdagmorgen. Ek los jou weer in die geselskap van niemand anders nie as Willem Engelbrecht. En dan groet ek jou met Meatloaf, I'd Lie For You. Monique Stein, sê dit met jou hart. Deep House, China In Your Hand. En dan net so voor die oordenking, Gibbon, die hemel is nooit te ver nie. Ek hoop het een heerlijke saterdag, dan kyk ek weer saam maandagmorgen tussen 1 en 5. Tot dan, tot ziens.

Er is die pause China in your hand waarmee Rudy afgesluit het. Dankie Rudy vir die laaste 4 ure wat jy hier deurgebring het en muziek gemaakt het in hierdie klein uurtjes van die dag vir ons Bosveld Stereo mense. Goeiemorgen van my Willem Engelbrecht. Op die zaterdagmorgen, altyd lekker op die zaterdagmorgen. Nee. Zaterdag is daarom een heerlijke dag na die werksweek. Maar voor ons verder gaan, kom ons luister eerst na Die Hemel is Nooit Te Ver Nie van Gibbon en dit sal ons bring by ons oggendoordenking.

0: Dankie.
1: Saterdag ontbyt saam met Willem Engelbrecht by Bosveld Stereo 107.5.

0: Ja, mooi daar van Audrey Landers naar Santa California en voor het Afrikaanse muziek van Elvis en Sussie. Jij is bij Bosveld Studio op hierdie zaterdagmorgen, die horlosie bij bijna 6:30. Die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperaturen net hierna.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het een ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
0: Hier is nou die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature, soos aan ons verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. En hierdie voorspelling en ook die temperature geld vir vandag, Saterdag, die 11de Juli van 2026. Kom ons begin in Gauteng. Mooi weer en koel, maar koud op plekke in die suide. Hier is die temperature. Pretoria 5, maximum 20. Johannesburg 4 en 18 en Vereniging 3 en 19. In Mpumalanga se weer, ryp word vanoggend op plekke oor die Hoofveld verwag, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar mooi weer en warm in die Laagveld. In Mpumalanga se temperature bompe

Hoi daar van Tony Orlando en Dawn en Knock 3 Times. Nou is ons by ons verjaardagboodskappe, alle verjaardagmaatjies, heel met een mooie luister. Die eerste ene is baie speciaal aan Annabel. En dit is papa's pikkie. Baie geluk met jou verjaardag. Mag jy een heerlijke dag hê, vol liefde en vreugde. Dankie vir die dochter wat jy is vir papa en sissie vir Boetie. Geniet jou dag met die vee en hoop jy geniet jou verrassing. Baie liefde van papa en Boetie. Dit is aan Annabel wat vandag verjaar. Annabel Oosthuizen. Want die volgende ene is ook vir Annabel vanmorgen. Baie geluk met jou 13e verjaardag vandag, sissie. Bly altyd die mooi kind wat jy is. Mag die liewe vader jou ryklik seën in hierdie nuwe levensjaar. Hoop jy gaan jou dag sommer baie geniet. Dit kom met baie liefde van Tannie Desiree, Mitchke en Keegan. Baie speciaal vir Annabel Oosthuizen wat vandag verjaar. Dan is hier een baie speciale ene vir Abri Marais. Nou waar is Abri? In die Boesmanland. Is dat mooi daar ook, nee? Abri Marais daar, Boesmanland. Baie geluk met jou 37ste verjaardag. Een mooie en geseende dag en nieuwe levensjaar word jou toegewens. En Abri, dit kom van oom David. Vir amal wat vandag verjaar op ver plekke in die buitenland, daar bo in die Midde-Ooste of in die Seeland of in Australië of in Londen of op Mauritius, die eiland Mauritius. Vir amal wat vandag verjaar, baie, baie speciaal hierdie ene van BZN.

Ja, lekker ene van Sonja, nee. Sonja Herold, Spaanse gitaar en voor dit Joss Tanner se Yo Man. Nou, net hierna is dit groetheid vir my.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffing. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

The Loving Spoonful, Do You Believe in Magic? Forum, Gerard Stein en Anais, mooi, mooi snit hierdie. Wie het gesê, liefde is blind? Ja, nee, wie het gesê? Maar in elk geval nie te min, is nou so 10 voor 10 hier so by Bosveld Stereo. Ons gaan aangaan met die mooi klanke en ek hoop jy geniet die muziek saam met my. Ons gaan luister na Cock Robbins, Thought You Were on My Side, en dan gaan ons Venga Boys, Uncle John.

0: Bobby van Jaarsveld, my tipe, hy het ook ongelukkig een plekkie afgekom, maar ook nog op nommer 13. Voor dit, natuurlijk het jy geluister na ons nommer 14, Janita Dublessy, hierdie oomlik. Hierdie een het opgegaan met twee plekke, lyk het vir my. Dit is op ons nommer 12, Willem Botha, Hallo My Hart.
1: Nommer 12.

One to one, peace of mind. Elandre dag en nag en Shaken Stevens, Marie Marie. Nou ja, dis ons die uur begin hier by Boswell Stereo hier in die vroeë middagprogram, né? Ja, ek is hier tot 1 uur toe saam met jou en ek sien nog vreeslik uit daarna voor ek gaan oorgee aan Gilbert Bosch. Ons gaan luister na musiek uit die 2000s uit en dan gaan ons luister na plaaslike musiek. So die snit uit die 2000s uit One Direction met Perfect.

0: One Direction met Perfect. Dit is nou 11:45 by Bosveld Stereo aan jou gebring deur Consignment Warehouse oorkant Brits Hospitaal. Indien jy jou goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Net nog een van jou gunstelinge by Bosveld 107.5.

Dit was Appel geweest en sy snit getiteld Alice. Ja, ek het vir jou binnenkort een ander treffer, David Guetta. Ek ken daarvan laas, ek het die snit gehoor het nie. En Bibi met I'm Good. Jy sal hom verseker herken. Maar eers kom ek nie, gaan so bykie terug in tyd. Ons gaan al bykie van herinneringe. Ons gaan maak een draai in Pretoria Middelstad by Topaz. Nou, dat is allemaal lekker lang arm treffer hier. Hier brengt van my groot herinneringe Jennifer Rush. I Come Undone.

Dit was Tasha in Vergaan. Ons gaan binnenkort die uur alweer afrond. Ek en jy, Jock de Koning, vat ons naders en toe. Met daar ook bekende, is een kortsnit, een verskrikkelike kortsnit. En Oudtshoorn is een groot voor paradijs. Dan denk ek ook vir julle is Mataron, met my hart bloei vir jou. Maar eers, ek was alweer wat draai maak in die nachtlaps. So, maar so terug in tyd. John Farm, hierdie is die Jode Voice. Goeiemiddag, en jy is in geskakel. By Bosveld, 107.5 FM. Ek vertrou jou naweek tot dusver, is baie aangenaam.

0: Bubble Gang Candle in So Right. Net voor de Culture Club, so Common Chameleon en dan Fleetwood Mac, Go Your Own Way. Ons het ook gehad natuurlijk hierdie ene wat baie bekend was, was Bubble Gang Candles en wat die uur voor ons afgesluit het. Daar sê, ek en hy begin die volgende uur met een baie bekende eniekie van een baie bekende stem. En sê ek een vreemde slid vir my, maar eerst na hierdie break.
1: Het jy slapeloose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar een goedkoper oplossing as skuldberading met een korter termijn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
2: Maak gereed vir die grootste fees in die bos. Jolly Roger Bush Bash 2026. Olifant Oasis, Naboom Spruit op 17 en 18 Julie. Met wonderlike kunstenaars soos Elof, Zoe, Bartu, Adam Tas, Die Heuvels Fantasties en vele meer. Kostalletjies, biertent, kinderavontuurzone. Die rugby word regstreeks uitgesaai. Kry julle kaartjies nou op iTickets. Jolly Roger Bush Bash, die lekkerste fees in die bos.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
4: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat. Of kontak ons by 012-252-3307.
5: Consignment Warehouse doen het alweer, groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
6: Alles wat jy nodig het van gereedskapsberging tot hardeware fondse, teen een fantastische prijs, kry die 270 stuk werktuigkundige gereedskapstrolie stel. Dit was 11,999 en is nou net 8,499. Of kies die Oasis snijskuif 25 pak. Dit was R209 en is nou
5: voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
6: Alles wat jy nodig het van gereedskapsberging tot hardeware fondse, teen een fantastische prijs, kry die 270 stuk werktuigkundige gereedskapstrolie stel. Dit was 11,999 en is nou net 8,499. Of kies die Oasis snijskuif 25 pak. Dit was R209 en is nou net 119.

Ja, so een van ons springbok is om vir vanmiddag se wedstryd wat hulle aanpak is natuurlik die Skotland manne daar in Loftusversveld. David Kramer en Hakom Blokkies. Janke voor dit het ons ook na geluister en Pieter Koen. Maar ons gaan binnenkort nog een groot trefvermeester op plaaslike bodem. Is 'n lekker Saterdag musiek hierdie. François Hayes en Hou My Biggie Fast. Dan het vir jou Brotherhood of Man en Angelo, maar eers kyk hierdie man mag maar, hè. Destijds ook deel van die groep Smokey gewees, die hoofsanger van die groep Smokey. Hierdie is een van sy solos en hierdie nou bring vir my mooie herinnering en ek hoop hy doen vir jou. It's Chris Norman and These Arms of Mine. Nee, Bill Curtis.

Ek moet sê, ons is lekker bedarf met hierdie plaaslike treffers. En François Huys en hou my 'n bietjie vas. Ek het voordat ook gehad veel Brotherhood of Man's Angelo en die baie bekende Chris Norman, These Arms of Mine. Bly mooi treffer van hom. Jak de Priester ook binnenkort aan die beer. Nog so lekker saterdagmiddag klanke. Groen Mamba. Maar eers, hey, die groep is allemaal wel bekend. Sleeping in My Car van Roxette. Goeiedag van Melf Gilbert Bosch bij het laatste uur binnenkort. Dis in 4 en 5. Spak je beste van hierdie.

Pas 4 uur, goeiemiddag en welkom saam met my Gilbert Bosch. Tot soos kyns voor 5, my laaste uur saam met jou. Kom ons begin om Kenny Loggins, Eddie Robbins, Top Gun, Playing with the Boys.

Dit was Kenny Loggins wat hier begin met Playing with the Boys. So uit die roeprent uit Top Gun. Van my ginselinge daai. Weet eens, goeiemorgen, baie welkom as jy so pas ingeskakel het. Hey, ek sien nou foto's wat hier deurkom op WhatsApp. En dit is allemaal my so mooi. Dankie Elsa, sy en haar gesin is 100% reg vir hierdie rugby wedstrijd wat voor het 20 voor 6. En braaivlees vierde wat lekker hoog brand en een Springbok vlag wat so wapper in die agtergrond. Te prachtig. Ja, julle moet het geniet elke oomblik ervan. Dankie dat jy ook ingeskakeld is by Bosveld. Ja, dit is so lekker om te weet, mense natuurlijk al mee bezig is en nog luister na ons. Ek en jy natuurlijk ook Willa wat vir my boodskap gestuurd het. Willa, die vlees lyk om my heerlijk. Ook een braaivlees vir die vierkie daar so. Hey, julle moet het geniet man. Hier ek weer binnenkort op pad. Ek het vir jou Wynand Strydom en Skemer Blom en dan ons eie genre voor u. Jy het aan nie vandag gehoor nie, maar hierdie is al weergawe van die bekende Tell Me The Truth, maar eers op prop met plaaslike brim, like jy soos Bultong, in rugby.

En dit was Julin met Hand om die lyf. Ek het vir jou binnenkort nog uit en op plaas geboor, maar is baie interessante titel van die snit van Mordaai van Arshand en Niemand sê iemand. Ek gaan nou luister mooi na die snit. Dat ek wil vir jou Filippa samengebring met Little White Lie, maar eers een van my ginslinge. Ons gaan vir ou laas een bykie rondrits op die saterdagmiddag en ek vat die weer terug daar op toe die middelstad toe. Nee. Plek met die naam van Coconut Island. Hierdie was een goede treffer daar. Ja, Pocahontas, it is the graces, in a perfect view.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Niemand sê iemand. Dis Morne van der Sand en net voor het Philippa se Little White Lie. En dan een van my groot gunstelinge, The Graces, Eddie Dippenaar speel hom gereeld. Is Perfect View. Baie mooi op oor saterdagmiddag. Dan is dit amper tyd vir my om te groet en ek maak ek spasie vir Reino Pienaar op die laat saterdagmiddag. En groe saterdag aand gaan hy verder kom geselskap uit tussen 5 en 9. Ja, ek gaan ook hooplik op hoogte hou van die Springbokke wedstryd wat nog voor lê. En het begin om 20:40 is die afskop. Dis nou die Springbokke teen Skotland. Start in ons bokke, speciaal een vir julle, en dit is DJ Osavan. Hy het daar bokke. Net so een vir Oulaas van my kant af. Maar eers, langarm drever. Hierdie ene danslik is Koriana, Loving You, Loving Me.

Dit is speciaal vir ons man in die groen en goud, wat binnenkort uitdraf, ne? Een uur van nou af in 10-0, is die afskop reeds in die gang, met DJ Osawa en Heita Bokke. Ons het gehad Koreana en Loving You and Loving Me. Ons het natuurlijk, wel, hier is tyd nou so ingehaal het, ek moet sê, tot ziens, ek maak spasie vir Reino Pienaar. Hy is die man op die geselskap om vir die laat saterdagmiddag en vroeg saterdag aand. Van my of Gilbert Bosch, morgenmiddag om 1 uur, het ek en jy weer een afspraak tussen 1 en 5. Dan luister ons weer naar die lui lekker sondag muziek. Ek geniet altyd die rustige klanke. Ek groet jou met die muziek van Keep Moore en She's Mine. En dan een baie bekende ene van Madonna. Ek dink het was ek een van haar beste is ooit. En het was Madonna's Like a Prayer. En dan sê ek tot ziens en ons begin die ingitseling na die ander met Smokey. So rock and roll rodeo. Vermaak ek boonie jouself, ek boonie gesin, veilig bly en bly gesond. Liefde groete van huis tot huis. Dien die tans op die paai reis, reis veilig. As jy wel later vanavond iwers heen gaan, doen asblief dieselfde. Tot morgenmorgen om 1 uur, geniet jou saterdag aand en die geselskap van Reino Pienaar. Tot ziens.

0: Westpoort met 'n damuitsig. Geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter Arenaar emmers. 1 kg kraakvars Ashbine op promosie. Maandag tot Vrydag van net R159. Sit binne of buite met lekker musiek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
1: Net nog een van jou gunstlinge by Bosveld 107.5.

Is Armand Hofmeyr met Vuur en Vlam. Net voor dit klanke gehad van Dodo met Dancing in the Stars. As ook Rian Benadi en die is 'n nuwe enetjie van hom gewees, Kattebak. Voor dit my tyd raak om te groet, het ek vir jou nog so twikkies, Toploader se Dancing in the Moonlight, as ook Caroline Grace met Boxwyn.

Nou kyk, country muziek bly een van my gunstlinge, en ten spuite van die feit dat ek ongesonde hoeveelhede tyd in country muziek speelhuiste deurbring, het ek hierdie man heeltemal gemis. Max McNown, Better Me For You, wat een uitstekende snit. Voor het Eternal B.B. Wayans en I Only Wanna Be, I Wanna Be The Only One, amper gek om 'n nuwe titel. Ek het vir jou Simon & Garfunkel, Cecilia, Jerick Lomas met Bazzaruto en Nelly Furtado, wat vir ons die uur gaan klaarmaak met Say It Right.

Jordan, The Rising Suns. Interessant is, stikkie nutteloose inligting, as jy het so wil noem oor daai ene. Dit is geskryf deur The Rising Suns, wat natuurlijk een plaaslike groep was, en later internationaal opgeneem deur kunstenaars soos Harry Belafonte. So ja, dit is een plaaslike suksesstory. Going Down Jordan. Ek het hier Stephanie De Sykes volgende, Born With A Smile On My Face.

Dit was Wolvedans met Sterrekijk. Nou, ek weet nie waar aan die naam gekom het nie, maar ek is redelijk seker, dit kom van die Leon van Nierop radio vervolgverhaal, Wolvedans in die Skemer, onthou jy dit nog? Destijds een Springbok radio, na in die 80s nie, en dit het in Hazy View afgespeel, wat natuurlijk in die omgeving is waar ek groot geword het, so, amal het daarna geluister, want het was soort van na aan amal sy harte gewees. Ek sal jy eendag die hele story achter Wolvedans in die Skemer vertel, dit is baie interessant wat Leon van hierop daar gedoen het. En ja, deesdaal mis ons nogal radioverhale. Dit was altyd so lekker gewees, maar gelukkig kan ons dit daarom nog so nou en dan optel op die internet en net so'n bietjie terugstap in die tyd en weer onthou. Ricky Nelson is volgende by Boswell Stereo, hierdie is Hello Mary Lou. MUZIEK

Rihanna Nell, die moeite werd. Natuurlijk van die album met die selfde titel. Voor het Roxy Music, Brian Ferry, wat haar sy stem wat jy daar gehoor het, en het was Jealous Guy. En dit bring ons uit by meneer Neil Diamond. Hier is een van my persoonlike gunstlinge uit sy reusachtige katalogus van treffers. Dit is moeilik om 'n gunsteling te kies as dit kom by Neil Diamond, maar ek dink vir vanavond gaan ek met hierdie een. Sy naam is Play Me.

Was die tweede helfte van die Nel sisters, nee? Vroeger het ons na Rihanna geluister. Hierdie was Nia Nel met I Hold the Sun. Natuurlijk meer gefokus op die Engelse muziek, maar wat een stem. En laat ons nou maar nie Rihanna se stem weggooi nie. Tussen die twee van hulle is daar baie talent in die bloedlijn. Voor dit, Lady A, Love You Back en Christian Bach. Nog voor.

Armand Joubert vashou en voor hom Nicole Song for the World. Dit is sopas 2:00 hier by Boswell Stereo 107.5, die hart van goud. My naam is John Lombard, as jy nou net ingeskakel het, baie welkom. En ek sien uit om die volgende uur so